0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeien medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeien geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselanden is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren Nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren Nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Dan lokaal nieuws. Op de rotonde van de Middenweg met de Rustenburgerweg heeft rond 4:55 middags een fietsongeval plaatsgevonden. De fietser gleed uit over een witte blokmarkering op het wegdek. Ambulancepersoneel heeft de fietser ter plaatse gecontroleerd, maar ziekenhuisvervoer was niet nodig. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeien medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeien geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselanden is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren Nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren Nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Dan lokaal nieuws. Op de rotonde van de Middenweg met de Rustenburgerweg heeft rond 4:55 middags een fietsongeval plaatsgevonden. De fietser gleed uit over een witte blokmarkering op het wegdek. Ambulancepersoneel heeft de fietser ter plaatse gecontroleerd, maar ziekenhuisvervoer was niet nodig. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Directeur Tanja Boeye van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeye medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeye geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselanden is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaalchinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren Nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren Nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Dan lokaal nieuws. Op de rotonde van de Middenweg met de Rustenburgerweg heeft rond 4:55 middags een fietsongeval plaatsgevonden. De fietser gleed uit over een witte blokmarkering op het wegdek. Ambulancepersoneel heeft de fietser ter plaatse gecontroleerd, maar ziekenhuisvervoer was niet nodig. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Directeur Tanja Boeye van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeye medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeye geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselanden is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren Nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren Nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Dan lokaal nieuws. Op de rotonde van de Middenweg met de Rustenburgerweg heeft rond 4:55 middags een fietsongeval plaatsgevonden. De fietser gleed uit over een witte blokmarkering op het wegdek. Ambulancepersoneel heeft de fietser ter plaatse gecontroleerd, maar ziekenhuisvervoer was niet nodig. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen, melden Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald, terwijl scheepvaart door de zeestraat volgens een Amerikaanse bron nog mogelijk is. Iran heeft niet bevestigd dat er een vredesakkoord aankomt, ondanks berichten van de Amerikaanse president Trump. Bij een explosie en brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. Ongeveer 400 bewoners zijn geëvacueerd en 100 van hen zijn opgevangen in het stadsloket aan het Osdorpplein. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en er wordt onderzoek gedaan door de explosieve opruimingsdienst. Het Europese Agentschap voor Chemische Middelen stelt dat trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS, mogelijk schadelijk is voor het ongeboren kind en de voortplanting. De stof is volgens het agentschap persistent, mobiel en giftig en kan langdurige watervervuiling veroorzaken. Trifluorazijnzuur komt onder meer in drinkwater en Europese wijnen voor via pesticiden. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de organisator van de marathon over het moment in het jaar waarop het hardloopevenement wordt gehouden. Directe aanleiding is dat meerdere mensen onwel werden door de warmte, waarbij een 22-jarige deelnemer overleed. De gemeente wil ook overleggen over de route, maar de organisatie wil deze voorlopig niet aanpassen. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard gaat dossiers over het parkeerbeleid en de explosie aan de Titanialaan blijvend bewaren. De stukken zijn aangewezen als archiefmateriaal met bijzondere historische en maatschappelijke waarde voor toekomstige generaties. Volgens de gemeente geven de dossiers inzicht in belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen die grote impact hadden op de samenleving.
2: Het weerbericht.
1: Eerst geregeld regen. Later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon, maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
6: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
7: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Bij een explosie en brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. Ongeveer 400 bewoners zijn geëvacueerd en 100 van hen zijn opgevangen in het stadsloket aan het Osdorpplein. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en er wordt onderzoek gedaan door de explosieve opruimingsdienst.
3: Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen, melden Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald, terwijl scheepvaart door de zeestraat volgens een Amerikaanse bron nog mogelijk is. Iran heeft niet bevestigd dat er een vredesakkoord aankomt, ondanks berichten van de Amerikaanse president Trump.
4: De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de organisator van de marathon over het moment in het jaar waarop het hardloopevenement wordt gehouden. Directe aanleiding is dat meerdere mensen onwel werden door de warmte, waarbij een 22-jarige deelnemer overleed. De gemeente wil ook overleggen over de route, maar de organisatie wil deze voorlopig niet aanpassen. Het Europese Agentschap voor Chemische Middelen stelt dat trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS, mogelijk schadelijk is voor het ongeboren kind en de voortplanting. De stof is volgens het agentschap persistent, mobiel en giftig en kan langdurige watervervuiling veroorzaken. Trifluorazijnzuur komt onder meer in drinkwater en Europese wijnen voor via pesticiden.
5: Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard gaat dossiers over het parkeerbeleid en de explosie aan de Titanialaan blijvend bewaren. De stukken zijn aangewezen als archiefmateriaal met bijzondere historische en maatschappelijke waarde voor toekomstige generaties. Volgens de gemeente geven de dossiers inzicht in belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen die grote impact hadden op de samenleving.
6: Het weerbericht. Eerst geregeld regen. Later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon, maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
7: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
8: Maar ook de hits van nu.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol heeft een gevangenisstraf van 30 jaar gekregen voor het organiseren van dronevluchten boven Noord-Korea in 2024. Ook oud-minister van Defensie Kim Jong-un kreeg 30 jaar cel. Yoon was al eerder veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens het uitroepen van de staat van beleg. De oudste dochter van de Thaise koning Maha Vajiralongkorn, prinses Bajrakitiyaba Mahidol, is op 47-jarige leeftijd overleden aan complicaties, waaronder een buikinfectie, hartritmestoornissen en bloedstollingsproblemen. Ze lag sinds december 2022 in coma na hartproblemen door een bacteriële infectie. Buiten het ziekenhuis hebben aanhangers van het koningshuis zich verzameld om te rouwen. President Trump is van plan een deel van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen uit Europa terug te trekken en elders in te zetten. Volgens de New York Times wordt het aantal beschikbare F-15 en F-16 gevechtsvliegtuigen voor de NAVO verlaagd. Verdwijnen maritieme verkennings- en tankvliegtuigen uit Europa en worden strategische bommenwerpers, een vliegdekschip en een onderzeeër elders ingezet. Eerder werd bekend dat 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland vertrekken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft aangekondigd dat vanaf 2027 de verbrandingsmotor een groter aandeel krijgt in de Formule 1-auto's. In 2027 wordt de verhouding tussen verbrandingsmotor en elektromotor 58-42%. En in 2028 wordt dat 60-40%. Max Verstappen rijdt dit weekende in Barcelona met een nieuwe motor, zonder gevolgen voor zijn positie. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard gaat dossiers over het parkeerbeleid en de explosie aan de Titanialaan blijvend bewaren. De stukken zijn aangewezen als archiefmateriaal met bijzondere historische en maatschappelijke waarde voor toekomstige generaties. Volgens de gemeente geven de dossiers inzicht in belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen die grote impact hadden op de samenleving.
2: Het weerbericht.
1: Eerst geregeld regen. Later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon, maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: De radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws,
1: muziek
0: en entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De oudste dochter van de Thaise koning Maha Vajiralongkorn, prinses Bajrakitiyaba Mahidol, is op 47-jarige leeftijd overleden aan complicaties, waaronder een buikinfectie, hartritmestoornissen en bloedstollingsproblemen. Ze lag sinds december 2022 in coma na hartproblemen door een bacteriële infectie. Buiten het ziekenhuis hebben aanhangers van het koningshuis zich verzameld om te rouwen. De afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol heeft een gevangenisstraf van 30 jaar gekregen voor het organiseren van dronevluchten boven Noord-Korea in 2024. Ook oud-minister van Defensie Kim Jong-un kreeg 30 jaar cel. Yoon was al eerder veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens het uitroepen van de staat van beleg. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft aangekondigd dat vanaf 2027 de verbrandingsmotor een groter aandeel krijgt in de Formule 1-auto's. In 2027 wordt de verhouding tussen verbrandingsmotor en elektromotor 58-42%. En in 2028 wordt dat 60-40%. Max Verstappen rijdt dit weekende in Barcelona met een nieuwe motor, zonder gevolgen voor zijn positie. President Trump is van plan een deel van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen uit Europa terug te trekken en elders in te zetten. Volgens de New York Times wordt het aantal beschikbare F-15 en F-16 gevechtsvliegtuigen voor de NAVO verlaagd. Verdwijnen maritieme verkennings- en tankvliegtuigen uit Europa en worden strategische bommenwerpers, een vliegdekschip en een onderzeeër elders ingezet. Eerder werd bekend dat 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland vertrekken.
2: Het weerbericht.
1: Eerst geregeld regen. Later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon, maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. Okay. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
6: Maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een verkeersongeluk met een kleine bus ten westen van Boedapest zijn 7 mensen om het leven gekomen en raakten 2 anderen gewond. Eerder kwam de chauffeur van een vrachtwagen om het leven toen zijn voertuig na een botsing met een bouwmachine in brand vloog. Beide voertuigen hadden een Moldavisch kenteken, meldt de Hongaarse politie. Bij een explosie in een 24-uur sportschool in Amsterdam-Nieuw-West raakten rond middernacht 7 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Het gebouw aan de Osdorperban wordt met een kraan gesloopt vanwege instortingsgevaar. 400 bewoners van een naastgelegen flat zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet terug naar huis. In dossiers van duizenden huizen in het Groningse aardbevingsgebied staan mogelijk fouten, melden RTV Noord en onderzoeksprogramma Pointer op basis van bronnen. Het Adviescollege Veiligheid Groningen onderzoekt deze fouten en publiceert later deze maand een rapport. De Nationaal Coördinator Groningen zou al begonnen zijn met het opnieuw beoordelen van sommige rapporten. Bij een verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij aan het begin van de middag een auto op een groep van 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen inreed, zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie heeft een 19-jarige uit de gemeente Hulst aangehouden en doet verder onderzoek. Het weerbericht. Eerst geregeld regen. Later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon, maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een explosie in een 24-uur sportschool in Amsterdam-Nieuw-West raakten rond middernacht 7 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Het gebouw aan de Osdorperban wordt met een kraan gesloopt vanwege instortingsgevaar. 400 bewoners van een naastgelegen flat zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet terug naar huis. Na een verkeersongeluk met een kleine bus ten westen van Boedapest zijn 7 mensen om het leven gekomen en raakten 2 anderen gewond. Eerder kwam de chauffeur van een vrachtwagen om het leven toen zijn voertuig na een botsing met een bouwmachine in brand vloog. Beide voertuigen hadden een Moldavisch kenteken, meldt de Hongaarse politie. Bij een verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij aan het begin van de middag een auto op een groep van 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen inreed, zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie heeft een 19-jarige uit de gemeente Hulst aangehouden en doet verder onderzoek. In dossiers van duizenden huizen in het Groningse aardbevingsgebied staan mogelijk fouten, melden RTV Noord en onderzoeksprogramma Pointer op basis van bronnen. Het Adviescollege Veiligheid Groningen onderzoekt deze fouten en publiceert later deze maand een rapport. De Nationaal Coördinator Groningen zou al begonnen zijn met het opnieuw beoordelen van sommige rapporten. Het weerbericht. Eerst geregeld regen. Later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon, maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Britse kunstenaar David Hockney is op 88-jarige leeftijd overleden in zijn slaap. Hij was bekend van onder meer Portret van een kunstenaar, zwembad met twee figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Zijn werk is tentoongesteld in musea als Museum Boijmans van Beuningen, Tate Britain en Museum Ludwig. De Nederlandse economie groeit dit jaar minder hard dan eerder verwacht, volgens berekeningen van de Nederlandse Bank. DNB verlaagt de groeiverwachting voor dit jaar van 1,2 naar 0,8% door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten en hogere energieprijzen. De inflatie komt volgens DNB uit op 2,7% en de werkloosheid stijgt licht. Het nieuwe liberaal manifest van de VVD wordt op het komende partijcongres besproken en moet richting geven aan de koers van de partij. Het manifest richt zich op thema's als geopolitieke onrust en kunstmatige intelligentie en is opgesteld met inbreng van verschillende partijorganen. In het stuk staan liberale waarden centraal en het dient als basis voor toekomstige verkiezingsprogramma's. Turkije doet voor het eerst sinds 2002 weer mee aan het WK voetbal en speelt de eerste wedstrijd in alle vroegte tegen Australië. In de selectie zitten 10 spelers die in West-Europa zijn geboren, onder wie 3 uit Nederland. Turkije speelt verder in de groepsfase tegen Paraguay en de Verenigde Staten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Nederlandse economie groeit dit jaar minder hard dan eerder verwacht, volgens berekeningen van de Nederlandse Bank. DNB verlaagt de groeiverwachting voor dit jaar van 1,2 naar 0,8% door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten en hogere energieprijzen. De inflatie komt volgens DNB uit op 2,7% en de werkloosheid stijgt licht. De Britse kunstenaar David Hockney is op 88-jarige leeftijd overleden in zijn slaap. Hij was bekend van onder meer Portret van een kunstenaar, zwembad met twee figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Zijn werk is tentoongesteld in musea als Museum Boijmans van Beuningen, Tate Britain en Museum Ludwig. Turkije doet voor het eerst sinds 2002 weer mee aan het WK voetbal en speelt de eerste wedstrijd in alle vroegte tegen Australië. In de selectie zitten 10 spelers die in West-Europa zijn geboren, onder wie 3 uit Nederland. Turkije speelt verder in de groepsfase tegen Paraguay en de Verenigde Staten. Het nieuwe liberaal manifest van de VVD wordt op het komende partijcongres besproken en moet richting geven aan de koers van de partij. Het manifest richt zich op thema's als geopolitieke onrust en kunstmatige intelligentie en is opgesteld met inbreng van verschillende partijorganen. In het stuk staan liberale waarden centraal en het dient als basis voor toekomstige verkiezingsprogramma's. Het weerbericht. Eerst geregeld regen. Later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon, maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Spanje is een lottowinkelier tot 3,5 jaar cel veroordeeld omdat hij een winnend lot van 4,7 miljoen euro, gekocht door een klant, zelf probeerde te innen. De trekking vond plaats in 2012 in A Coruña. Het prijzengeld moet uitgekeerd worden aan de nabestaanden van de overleden koper. Het kabinet voert extra maatregelen in voor de legale online gokmarkt wegens het groeiend aantal gokverslaafden. Reclame en bonussen voor gokkers worden verboden en er komt een algemene speellimiet met een draagkrachttoets voor spelers die deze willen verhogen. Het kabinet onderzoekt ook of minder online gokbedrijven een vergunning kunnen krijgen en treft voorbereidingen tegen illegale goksites. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi willen dat het hoger beroep in de Marengo-zaak wordt stilgelegd tot maart 2028, zodat zij zich kunnen voorbereiden. Zij eisen daarnaast vrije toegang tot hun cliënt in de extra beveiligde inrichting in Vught. Als het Hof niet akkoord gaat, dreigen de advocaten de verdediging direct weer neer te leggen. De hulpdiensten denken dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool, die rond middernacht door een zware explosie in Amsterdam-Nieuw-West werd verwoest. 7 gewonden zijn uit het puin gehaald, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Door instortingsgevaar wordt het gebouw gecontroleerd gesloopt, op zoek naar meer slachtoffers. Het werk kan duren tot 6 uur vanavond. Het weerbericht. Eerst geregeld regen, later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon. Maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het kabinet voert extra maatregelen in voor de legale online gokmarkt wegens het groeiend aantal gokverslaafden. Reclame en bonussen voor gokkers worden verboden en er komt een algemene speellimiet met een draagkrachttoets voor spelers die deze willen verhogen. Het kabinet onderzoekt ook of minder online gokbedrijven een vergunning kunnen krijgen en treft voorbereidingen tegen illegale goksites. In Spanje is een lottowinkelier tot 3,5 jaar cel veroordeeld omdat hij een winnend lot van 4,7 miljoen euro, gekocht door een klant, zelf probeerde te innen. De trekking vond plaats in 2012 in A Coruña. Het prijzengeld moet uitgekeerd worden aan de nabestaanden van de overleden koper. De hulpdiensten denken dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool, die rond middernacht door een zware explosie in Amsterdam-Nieuw-West werd verwoest. 7 gewonden zijn uit het puin gehaald, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Door instortingsgevaar wordt het gebouw gecontroleerd gesloopt, op zoek naar meer slachtoffers. Het werk kan duren tot 6 uur vanavond. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi willen dat het hoger beroep in de Marengo-zaak wordt stilgelegd tot maart 2028, zodat zij zich kunnen voorbereiden. Zij eisen daarnaast vrije toegang tot hun cliënt in de extra beveiligde inrichting in Vught. Als het Hof niet akkoord gaat, dreigen de advocaten de verdediging direct weer neer te leggen. Het weerbericht. Eerst geregeld regen, later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon. Maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Spanje is een lottoverkoper tot 3,5 jaar cel veroordeeld voor fraude met een winnend lot van 4,7 miljoen euro. Hij probeerde samen met zijn broer het lot te innen dat een klant had gewonnen, maar hield de prijs verborgen. De rechter heeft bepaald dat het bedrag aan de nabestaanden van de oorspronkelijke koper wordt uitgekeerd. De 19-jarige man uit Hulst was de bestuurder van de auto die betrokken was bij het ongeluk op de N290 in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van het veroorzaken van het ongeval en houdt hem langer vast. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond en het onderzoek naar de toedracht loopt. Bij een explosie rond middernacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West zijn 7 mensen uit het puin gehaald, van wie er 2 zwaar gewond zijn. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en auto's in beslag genomen, maar heeft nog geen details vrijgegeven over de aanhoudingen of de oorzaak. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers onder het puin en verwachten tot zeker 6 uur vanavond bezig te zijn. Atlete Gudaf Tsegay is voor 4 maanden geschorst wegens een dopingovertreding. In december vorig jaar werden bij haar sporen van het medicijn letrozole gevonden tijdens een controle buiten wedstrijdverband. Het Wereld Antidopingagentschap WADA vond haar toelichting voor het gebruik van het middel niet overtuigend. Dan lokaal nieuws. Een automobilist is gisteravond rond 9:45 met zijn auto in een sloot beland langs de oprit naar de N508 bij Alkmaar. De bestuurder bleef ongedeerd en kon zelf uit het voertuig komen. De auto liep flinke schade op en is door een bergingsbedrijf uit het water gehaald. Het weerbericht. Eerst geregeld regen, later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon. Maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station.

0: TV Dijk en Waard. Jouw ritme, jouw radio.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De 19-jarige man uit Hulst was de bestuurder van de auto die betrokken was bij het ongeluk op de N290 in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van het veroorzaken van het ongeval en houdt hem langer vast. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond en het onderzoek naar de toedracht loopt. In Spanje is een lottoverkoper tot 3,5 jaar cel veroordeeld voor fraude met een winnend lot van 4,7 miljoen euro. Hij probeerde samen met zijn broer het lot te innen dat een klant had gewonnen, maar hield de prijs verborgen. De rechter heeft bepaald dat het bedrag aan de nabestaanden van de oorspronkelijke koper wordt uitgekeerd. Atlete Gudaf Tsegay is voor 4 maanden geschorst wegens een dopingovertreding. In december vorig jaar werden bij haar sporen van het medicijn letrozole gevonden tijdens een controle buiten wedstrijdverband. Het Wereld Antidopingagentschap WADA vond haar toelichting voor het gebruik van het middel niet overtuigend. Bij een explosie rond middernacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West zijn 7 mensen uit het puin gehaald, van wie er 2 zwaar gewond zijn. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en auto's in beslag genomen, maar heeft nog geen details vrijgegeven over de aanhoudingen of de oorzaak. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers onder het puin en verwachten tot zeker 6 uur vanavond bezig te zijn. Dan lokaal nieuws. Een automobilist is gisteravond rond 21:45 met zijn auto in een sloot beland langs de oprit naar de N508 bij Alkmaar. De bestuurder bleef ongedeerd en kon zelf uit het voertuig komen. De auto liep flinke schade op en is door een bergingsbedrijf uit het water gehaald. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

I touched your face, narcotic mind from late.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In het Zuiderpark in Apeldoorn is het Nationaal Monument Jeugdzorg onthuld. Gewijd aan mensen die in de jeugdzorg te maken kregen met geweld of misbruik. Het monument, bestaande uit een glaskunstwerk en een symbolisch pad, volgt uit aanbevelingen van de commissie De Winter. Bij de onthulling werd ook een bundel met persoonlijke verhalen gepresenteerd. De handel in aandelen van technologiebedrijf SpaceX is gestart op de beurs in New York. Het aandeel opende op $150 en het bedrijf haalde $75 miljard op bij investeerders, waarmee het de grootste beursgang ooit is. Oprichter Elon Musk blijft ook na de beursgang groot aandeelhouder. De flat in Amsterdam-Osdorp die afgelopen nacht werd ontruimd na een explosie bij een sportschool, blijft nog ontruimd wegens instortingsgevaar. Alle bewoners zijn opgevangen in een hotel waar zij moeten wachten tot ze naar huis mogen. De politie houdt ernstig rekening met het scenario dat jongeren in een kelderbox explosieven maakten en heeft meerdere personen aangehouden. De Britse kunstenaar David Hockney is op 88-jarige leeftijd overleden, heeft zijn agent bekendgemaakt. Hockney werd wereldwijd gezien als een van de belangrijkste kunstenaars van de 20e eeuw. Zijn werk, waaronder beroemde schilderijen van zwembaden en landschappen, is wereldwijd verkocht voor recordbedragen. Dan lokaal nieuws. Een automobilist is gisteravond rond 9:45 met zijn auto in een sloot beland langs de oprit naar de N508 bij Alkmaar. De bestuurder bleef ongedeerd en kon zelf uit het voertuig komen. De auto liep flinke schade op en is door een bergingsbedrijf uit het water gehaald. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De handel in aandelen van technologiebedrijf SpaceX is gestart op de beurs in New York. Het aandeel opende op $150 en het bedrijf haalde $75 miljard op bij investeerders, waarmee het de grootste beursgang ooit is. Oprichter Elon Musk blijft ook na de beursgang groot aandeelhouder. In het Zuiderpark in Apeldoorn is het Nationaal Monument Jeugdzorg onthuld. Gewijd aan mensen die in de jeugdzorg te maken kregen met geweld of misbruik. Het monument, bestaande uit een glaskunstwerk en een symbolisch pad, volgt uit aanbevelingen van de commissie De Winter. Bij de onthulling werd ook een bundel met persoonlijke verhalen gepresenteerd. De Britse kunstenaar David Hockney is op 88-jarige leeftijd overleden, heeft zijn agent bekendgemaakt. Hockney werd wereldwijd gezien als een van de belangrijkste kunstenaars van de 20e eeuw. Zijn werk, waaronder beroemde schilderijen van zwembaden en landschappen, is wereldwijd verkocht voor recordbedragen. De flat in Amsterdam-Osdorp die afgelopen nacht werd ontruimd na een explosie bij een sportschool, blijft nog ontruimd wegens instortingsgevaar. Alle bewoners zijn opgevangen in een hotel waar zij moeten wachten tot ze naar huis mogen. De politie houdt ernstig rekening met het scenario dat jongeren in een kelderbox explosieven maakten en heeft meerdere personen aangehouden. Dan lokaal nieuws. Over 2 weken vindt de 3e editie van het Broeker Wijnfestival plaats op het terrein van Museum Broekerveiling. Reguliere kaarten zijn nog beschikbaar, de early bird tickets zijn uitverkocht. Bezoekers kunnen wijnen van lokale en internationale aanbieders proeven, genieten van optredens en deelnemen aan extra activiteiten zoals workshops en stoelmassages. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's
6: and 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
0: RTV

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het cruiseschip de Condius is weer uitgevaren vanaf Spitsbergen en maakt een 8-daagse tocht over de Noordelijke IJszee met 132 passagiers en een arts aan boord. Het schip lag na een hantavirusuitbraak, waarbij 3 passagiers overleden, bijna 3 weken in de Rotterdamse haven voor intensieve reiniging. Autoriteiten hebben het schip daarna schoonverklaard. Iran en de Verenigde Staten hebben volgens Pakistan overeenstemming bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Niet bekend is wat de inhoud van het akkoord is en of Iran zijn nucleaire materiaal kan behouden. De ondertekening kan volgens de Amerikaanse president mogelijk dit weekend of begin volgende week plaatsvinden. Mogelijk in Genève. Bij Ameland zijn 10 wadlopers in de problemen gekomen doordat ze werden overvallen door de vloed. De kustwacht zette een helikopter en 3 reddingsboten in om de groep in veiligheid te brengen. Vorige maand raakten ook al 32 wadlopers, waaronder 4 gidsen, daar in moeilijkheden door het hoge water. Bij de verhoren van de parlementaire commissie over het coronabeleid werd besproken in hoeverre het kabinet oog had voor sociaal-maatschappelijke gevolgen, zoals eenzaamheid en leerachterstanden. Oud-premiers Mark Rutte en Dick Schoof en oud-bewindslieden bespraken de dilemma's rond schoolsluitingen, het voorkomen van overbelasting in de zorg en het besluit over de avondklok. Volgende week volgt een verhoorweek over de impact op de zorg. Dan lokaal nieuws. Over 2 weken vindt de 3e editie van het Broeker Wijnfestival plaats op het terrein van Museum Broekerveiling. Reguliere kaarten zijn nog beschikbaar, de early bird tickets zijn uitverkocht. Bezoekers kunnen wijnen van lokale en internationale aanbieders proeven, genieten van optredens en deelnemen aan extra activiteiten zoals workshops en stoelmassages. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: The 90s, but oh.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaar stonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Dan lokaal nieuws. Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan mentale gezondheid, veerkracht en sociale verbinding. Dat bleek tijdens een inspiratieochtend voor zorgprofessionals bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard, in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Deelnemers volgden een lezing en workshops over onder meer zingen, dansen en kunstbeleving als middel om welzijn te versterken. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaarstonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Dan lokaal nieuws. Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan mentale gezondheid, veerkracht en sociale verbinding. Dat bleek tijdens een inspiratieochtend voor zorgprofessionals bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard, in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Deelnemers volgden een lezing en workshops over onder meer zingen, dansen en kunstbeleving als middel om welzijn te versterken. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaar stonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Dan lokaal nieuws. Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan mentale gezondheid, veerkracht en sociale verbinding. Dat bleek tijdens een inspiratieochtend voor zorgprofessionals bij Cool Kunst en Cultuur in Heerhugowaard, in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Deelnemers volgden een lezing en workshops over onder meer zingen, dansen en kunstbeleving als middel om welzijn te versterken. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaarstonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Dan lokaal nieuws. Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan mentale gezondheid, veerkracht en sociale verbinding. Dat bleek tijdens een inspiratieochtend voor zorgprofessionals bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard, in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Deelnemers volgden een lezing en workshops over onder meer zingen, dansen en kunstbeleving als middel om welzijn te versterken. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij Ameland zijn 10 watlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald